Jij moet je reten van je ochtend, jouw mannen. Dat ik je nu, dat ik het toch tegen hem heb, dat ik daar aan mij heb kunnen gaan kijken. Pak je er niet mee, want je raakt op de maat, dat ik er niet mee. Het is toch. Die man. Dan heet toch van je hakken. Maar ja, maar hakken kato. Nog maar niet jou, want je gaat te wakken. Want de politieke namen te. We gaan ermee. We maken er een honger naar. We gaan honger aan Titaura. We gaan honger aan Pluma. We gaan naar Kaka Humaori. Dat is de prachtig. Ja, dat is de tijd. De tijd is de hara. De vakamahana. De vakamahana is de takapoorero. Dat is de tijd. Het is een heel makkelijk akkoord. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ara, kari ki ai to tātou, matatiri a te rāta. Engari ka wai hoti a te rā kōrero ke. Me te tau toku aku hoa tuku haka. Nō reira, e rauranga tina mā. E mihi ana ki a koutou. Anui te aroha tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.